Welkom ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo. Pasobra cucurason hende taquere pahanya justicia. Y cuboca eta confesa pahanya salvación. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijn. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laat hun gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer. En dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag, broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij elke deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119:73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119:73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt. U heeft me gevormd. Dus geef mij het begrip, het verstand, hoe en leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water en altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit, dus de oorzaak en de vloek
die komt nooit zonder een reden. De vloek komt nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen, maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken keuze. Dus of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst in Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij daar dat moeten doen. Maar het gaat stap voor stap. En met de Heere Jezus kunnen we alles. Want Hij geeft ons de kracht. Maar wij moeten wel de eerste stap zetten. Want dat doet Hij niet voor ons. Want wij hebben een vrije keuze. Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Juwelle Niyok Di Kromo.

0: ik zou zeggen, neem die. Want deze is een beetje laat. Oké.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons, hij zal nooit van ons stop met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit. Hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.

Dankjewel, Jewelle. En nu gaan we over tot onze offerande. Ik wil de ushers vragen om klaar te staan. En dan vraag ik ook de gebedstrijders om naar voren te komen.

0: un viaje más.
1: Dat u hebt toegestaan dat wij nogmaals hier mogen zijn.
0: Gracias, Señor, por cada mensaje que Señor permite llegar a nos.
1: We willen u danken voor elk woord dat u toegestaan hebt dat tot ons mag komen.
0: Dank u, Señor, por mostrarnos.
1: Dank u wel, Heer, dat u ons laat
0: zien. Onde nos está parado en tiempo, Señor.
1: Waar wij staan in de tijd.
0: Señor, su venida cerca.
1: Heere, uw komst is dichtbij.
0: Y Jesús, nos que bij kas.
1: En Jezus, wij willen naar huis gaan.
0: Sálvanos, Señor.
1: Red ons, Heer.
0: Sálvanos, Señor.
1: Red ons, Heer.
0: A nuestra oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amén.
1: Amén.
0: Jesús de verdad a esperanza.
1: Jezus is waarlijk de hoop.
0: No tiene otra esperanza.
1: Er is geen andere hoop.
0: Se está romance, but the Bible. Si bota Bibo,
1: als je levend bent
0: anto bota escucha,
1: en je luistert,
0: Jesús está papiando cubo,
1: dan praat Jezus tot u.
0: Palabra de vida.
1: Woorden van leven.
0: Cargo Dios no ta fuerza.
1: Hij is een God die niemand
0: Dios no ta obliga.
1: Hij verplicht u niet.
0: Por lo menos Dios que va a comprenderse.
1: God wil op zijn minst dat u dit begrijpt.
0: Dios te invita.
1: Jezus, God nodigt uit.
0: Dios está batiendo la puerta.
1: God klopt aan de deur. En hij zegt, laat mij binnenkomen. En als je hem binnenlaat,
0: Dios lo cambia por destino.
1: Zal God je bestemming veranderen.
0: 100%, amen.
1: 100%, amen.
0: Met die regalo.
1: Ik heb cadeautjes.
0: Maar je hebt een regalo aquí?
1: Ik heb een paar cadeautjes hier. Is er een vriend die vandaag voor de eerste keer hier is?
0: Ah, todavía no bien capando.
1: Oh, iedereen is dus al een keer geweest.
0: Viene nuevo, okay.
1: Is er een nieuw persoon? Ik wil je even uitnodigen naar voren om jou een cadeau te geven.
0: Amen. Un aplauso, amen.
1: Een applaus.
0: Nos sentimos contentos. Ya. Interesante de Pablo.
1: Deze drie zijn
0: dank je wel.
1: Dank je wel. Bedankt dat je. Als je die stoel fijn vindt, zeg me en ik bewaar het voor je vanmorgen. Ik heb nog een cadeau. Ik ga de ruimte geven aan iemand die misschien gisteren, eergisteren of de dag daarvoor is gekomen. Om één vraag te beantwoorden.
0: En dat is difícil.
1: Het is niet moeilijk.
0: Quali nostri amici hanno voorrang aan onze amigos?
1: Wij geven voorrang aan onze vrienden.
0: Quali amigos hanno più pura contestare pregunta?
1: Welke van onze vrienden wil proberen antwoord te geven op de vraag?
0: En dat is difícil.
1: Het is niet moeilijk.
0: No. Facil. Quali nostri amigos hanno più pura?
1: Wie van onze vrienden wil het proberen?
0: Purba con Jesús. Purba.
1: Probeer met Jezus. Probeer.
0: Okay. Caballero aquí también, caballero aquí.
1: Deze meneer komt naar voren.
0: Caballero aquí. Pregunta de Bijbel. Je
1: lijkt op iemand die de Bijbel kent. Ik heb een vraag voor je uit de Bijbel.
0: Meneer, dat ik naar hier toch?
1: Je was gisteren hier, toch?
0: Meneer, dat ik naar hier. Oké. Laat
1: me kijken. Laat me kijken.
0: Quanto meneer is uw
1: naam? Wat is uw naam, meneer?
2: Kenny Jansen.
1: Je moet het proberen met Jezus. Het is niet moeilijk.
0: Hij heeft
1: de juiste antwoord gegeven.
0: Maar niet dat samen. Urba
1: Jesus. Maar geweten. Probeer het met Jezus.
0: Jezus is niet moeilijk.
1: Jezus is niet moeilijk.
0: Jezus is bom en
1: Jezus is.
0: Amen. Bom en mee.
1: Hij is goed en goed.
0: Het is goed en goed. Morgen de nacht wordt er een.
1: Morgenavond mag je het niet missen.
0: Mañana nuestra parte semana dos.
1: Morgen delen we de week door
0: midden.
1: En dan zal je zelf begrijpen.
0: Ullano llegando final.
1: Dat wij aan het einde komen.
0: Están final pues está pisando.
1: Laat me u vertellen wat God u aan het einde
0: vertelt.
1: Hij wil het graveren in je hart. Zodat je het nooit meer mag vergeten.
0: El tema de titula.
1: Het onderwerp is getiteld.
0: El sello de Dios.
1: Het zegel van God.
0: Que señala salvación.
1: Dat zee verzegelt tot redding. Het zegel van God. Dat verzegelt tot redding. Als je van plan bent ziek te worden, bestraf je ziekte. Zeg tegen de ziekte, ga nu opzij. Want ik wil luisteren naar Jezus.
0: Wat is zee ei?
1: En wat dit zegel inhoudt. Want dat geeft de redding aan. Als je morgen niet kan komen, kom toch. Als je naar het ziekenhuis moet. Zeg tegen de ambulance, ga hier. voorbij. Luister naar het onderwerp en ga dan verder naar het ziekenhuis. Je mag dit onderwerp niet missen. Kom morgenavond. Kom niet alleen.
0: Ben com amigo.
1: Kom met een vriend
0: ben
1: of vriendin. Kom met een familie.
0: Ben com conosci.
1: Kom met een kennis.
0: Ben com you.
1: Kom
0: casabo.
1: Met een kind, je man, vrouw, je familie, wie dan
0: het
1: ook.
0: Tema sumamente importante.
1: Het is een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, benoci.
1: Vanavond.
0: E pregunta más urgente.
1: Is de meest urgente vraag.
0: Pa salvación.
1: Tot redding.
0: Bomesta comprende.
1: Je begrijpt het.
0: Dat ging een pregunta de Bijbel.
1: Er was een vraag in de Bijbel.
0: Wat wordt er gezien?
1: Dat gesteld werd
0: door, die Robin.
1: Door een jongeman. Hij werd gezien
0: voor dit tempo ahí,
1: vanaf dat moment
0: como la pregunta de más importante.
1: Als de meest belangrijke vraag. Voordat wij daar naartoe gaan, wil ik even een samenvatting geven van gisteren. Ik word niet moe om u te vertellen, om te geloven moet u horen. Om te vertrouwen moet u geloven. Om een relatie met God te hebben moet u vertrouwen. Om God lief te hebben moet u een relatie met hem hebben. Om God te gehoorzamen moet u van hem houden. God kan niet dat u vandaag tot morgen zegt ik hou van hem. Het is een proces. Maar vele mensen kennen God. Ze weten dat God bestaat.
0: Pero no te quieren en Dios.
1: Maar ze geloven niet in God.
0: O diablo también sabe que Dios existe.
1: De duivel weet ook dat God bestaat.
0: Pero no te quieren en Dios.
1: Maar hij gelooft niet in God.
0: Si te quieren, si no te obedece a Dios.
1: Als hij gelooft, dan zou hij God niet ongehoorzaam zijn. En dat wil dat God dat wij begrijpen.
0: Cerca,
1: dat wij dichter bij hem moeten komen, geliefd. De plan van de vijand is om ons te doen twijfelen. Want wanneer je twijfelt, ben je gestopt met geloven. En het enige dat God kan doen, is u informeren. Weet, God zal u niet verplichten om te geloven. Hij dwingt u ook niet. Maar de manier waarop God u roept, is dat u begrijpt dat als je een begin had, je leven is begonnen, dan kom je makkelijk aan je einde. En voordat het einde komt, wil God zijn deel doen. Hij biedt jou een leven dat niet eindigt.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gisteravond heeft de Bijbel ons laten zien dat er twee vormen van opstanding zijn. Ik heb u op allerlei manieren uitleg gegeven. De eerste opstanding zijn voor degenen die voor altijd zullen leven. De mensen die op dat platform komen. Alleen de mensen die het gehaald hebben om hier te komen. Zullen deel hebben aan de eerste opstanding.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nee,
1: gelooft het niet.
0: Laat
1: me het in het papiment zeggen. Als de geest van God.
0: No logra kitabu fejaya.
1: Niet lukt om jou vandaar te halen en
0: je
1: te overtuigen om hier naartoe te komen, kan je geen deel hebben aan de eerste opstanding. De eerste opstanding is voor degene die naar de hemel gaat.
0: Amen.
1: Amen. De eerste opstanding
0: is voor
1: hun die in Christus gestorven zijn. En wanneer Jezus komt, dan roept hij je bij je naam. Want vanaf het moment dat je hier bent gekomen, je bent opnieuw geboren, schrijft God jouw naam in zijn boeken des
0: hemels.
1: En alleen degene wiens naam geschreven is in het boek des hemels, die hier gelooft, die hier blijft, alleen zij zullen het eeuwig leven ontvangen. Zij die gekozen hebben om hier te blijven, waar je geboren bent, je bent getrouwd, je hebt je werk, je hebt geld gekregen, je hebt een auto, je hebt alles, maar je wilt daar niet naartoe. Om deze dingen die je hier hebt niet kwijt te raken. Maar hier is het beste wat God je kan geven, de eeuwige dood. Want hij kan je niet dwingen. Hij kan je niet verplichten. Maar omdat dit hier tijdelijk is, dan komt er een moment dat het eindigt. Maakt niet uit hoe goed je geleefd hebt. Maakt niet uit hoeveel je vecht om gezond te leven. Elke dag word je een dag ouder. Gisteren was je jonger dan vandaag. Morgen ben je ouder dan vandaag. Langzaam aangaan wij. Maar zeker. De spiegel laat je zien. Soms vecht je, je doet van alles, maar je weet goed. De spiegel ligt niet. Je kan van spiegel veranderen. Maar niets verandert. Dus als wij begrijpen, de mensen die hier blijven, die zullen deel hebben aan de tweede opstanding. En dat zijn de mensen die zullen opstaan om het eindoordeel, de straf te ontvangen. Denk eraan wat ik je zei, als je daar bent en je staat op, dan zie je Jezus.
0: Halleluja,
1: hij is je komen halen. Maar als je opstaat en je ziet Jeruzalem nederdalen, ren, schuil,
0: wie?
1: Vlucht. Want het vuur komt eraan. Een vuur dat je niet kan
0: ontkomen.
1: En God wil dat niet voor u. Daarom nodigt hij u uit. Kom hier aan deze kant. Denk eraan, God gaat u nu dwingen.
0: Diabel.
1: De duivel.
0: No por creer en él.
1: Kan geen mensen scheppen.
0: Hij
1: zegt dat hij zijn troon gaat stellen naast dat van God. Om het te doen, heeft hij mensen nodig om hem te volgen. Denk eraan, hij heeft al een paar engelen. Hij heeft nu mensen nodig. Want hij wil het doen zoals God. God heeft engelen. En God heeft mensen.
0: Amen.
1: Amen.
0: No.
1: Nee. Vanavond het lijkt het een beetje als.
0: Zie no? Tweede keer pijn.
1: Iedereen heeft keelpijn. Ja. Ik ook. Dus als wij begrijpen,
0: is
1: de taak van de duivel
0: het
1: al het mogelijke doen omdat je hier blijft.
0: Ga
1: en luister naar de campagne. Luister naar deze vervelende of
0: hoe zeg je dat? De
1: gekke dominee.
0: Maar ik heb de
1: Blijf hier.
0: Oké? Finalmente, Roman.
1: Want dat is de uiteindelijke intentie.
0: Tenebo.
1: Je hier houden.
0: Akibana.
1: Hier.
0: Com paricos.
1: Met een paar dingetjes.
0: Tenebo contento.
1: Hij houdt je blij.
0: Mientras se torta, bo alma.
1: Terwijl hij je ziel stil.
0: Bo oportunidad tabai.
1: Je gelegenheid gaat voorbij.
0: Y ahora que me de chance, bai.
1: Wanneer je de kans laat
0: gaan,
1: dan trekt hij zich terug.
0: Sago bo mester muri.
1: En hij weet dat je zal sterven. Maar God kan het niet anders
0: Dios
1: doen.
0: Papi.
1: God spreekt en spreekt en spreekt.
0: Ja, Dios papi trove.
1: En vanavond praat God wederom.
0: Romana, e grupo.
1: Broeders en zusters, de groep.
0: Participa den e di dos resurrection,
1: die deel zal hebben aan de tweede opstanding.
0: Miljardes y millones.
1: Het zijn miljarden en miljoenen.
0: Dicum.
1: Waarom?
0: Welke formule Jesus adona?
1: Kijk naar de formule die Christus heeft gegeven.
0: Jesus abissa.
1: Jezus heeft gezegd.
0: De cada quatro persona.
1: In elke vier mensen.
0: Cu ama,
1: die hij roept.
0: Tres ta que desimbin.
1: Drie komen niet.
0: Un tabin.
1: Eén komt.
0: Adot imbia ore bines.
1: En zelfs wanneer die gekomen
0: eta
1: is.
0: Eta bieki banda.
1: Komt die hier.
0: Diabel te para ayabanda.
1: De duivel staat daar.
0: Adot diabel te pisse.
1: En de duivel is.
0: Ablief. Bontingana.
1: Heb je geen zin?
0: Wat akorda?
1: Weet je?
0: Wat akorda?
1: Weet je?
0: Bontingani purbe.
1: Wil je het niet proberen?
0: Bontingani bistietrobe.
1: Wil je het niet nog een keer zeggen?
0: Bimpase so.
1: Kom alleen maar even.
0: Pastor,
1: ik kom even langs. Je bent dood. Als je weer hier komt, zal de duivel al het mogelijke doen om je hier te houden. Hij doet er alles aan dat je hier zal sterven. Want als je God verlaat, vertrouwt de duivel jou zelfs. Hij weet dat je hem op geen moment zal verlaten. Hij zorgt ervoor dat hij je doodt voordat je weggaat. Maar het is serieus. God praat met u. God moet u informeren. De duivel werkt met vervalsing.
0: Mentira.
1: Leugen.
0: Manipulatie.
1: Leugens. Dat is de kracht van de duivel. Neemt wat van God is en verdraait
0: hem.
1: Verandert
0: hem. Manipuleert
1: hem.
0: Falsificeren.
1: Hij vervalst het. Om mensen voor te liegen. Als er een valse 50 euro is. Als ik je 2 valse euro's geef. Je kan het niet ontdekken. De enige manier waarop je het kan ontdekken. Als ik je een echte euro geef. En wanneer je ze vergelijkt.
0: Es un robes.
1: Degene die fout
0: is, un correcto,
1: degene die juist
0: is,
1: en dan weet je het weer.
0: Si bonoaña es un correcto,
1: als je het correcte niet ontvangt,
0: lo voy a llamar es un falso correcto.
1: Kan je het valse juist noemen.
0: Es maar, die mij bij compra,
1: en je wilt zelfs dingen gaan kopen ermee.
0: Toro policie,
1: en wanneer de politie komt,
0: bankunos.
1: Dan zeggen ze, ga maar mee.
0: So, porque pasa, sen falso.
1: Want je wil vals geld afgeven.
0: Pero, bo, bo, bo, ta,
1: maar jouw armen, je wist het niet.
0: Exactamente lo que Dios te pisando bobe noche.
1: En dat is wat God je vanavond zegt.
0: Lo que el diablo te ofrece,
1: wat de duivel jou aanbiedt.
0: Parce es verdad.
1: Het lijkt op de waarheid.
0: Casi, casi es verdad.
1: Bijna de waarheid.
0: Si me wakboom,
1: als je goed kijkt.
0: Hombre, hope is zeker die verdad.
1: Oh, het is heel dicht bij de waarheid.
0: Pero está falso.
1: Maar het is vals.
0: En
1: de enige persoon die kan zeggen dat het vals is, is Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: En
1: dat is wat wij doen. Denk eraan, elke avond praten wij met de Bijbel. We presenteren de waarheid. Om een leugen aan het licht te brengen. Een leugen. Een vervalsing. Daarom studeren wij. Daarom nodigen wij u uit om te komen. Weet je wat droevig is? Daar blijven. En doen alsof je gered zal zijn.
0: En daarbij.
1: Het gaat niet. God laat u informeren. Dat je begrijpt.
0: Satanás es un falsificar.
1: Dat de Satan degene is die vervalst.
0: Turcos casi que Dios creía te falsifique.
1: Bijna alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
0: Dat is hij ganha casi prácticamente en el mundo.
1: En daarom kan hij praktisch bijna de hele wereld voorliegen.
0: Mira, para Dios saña, para Dios saña.
1: Dat God krijgt.
0: Peña 10 personas.
1: Om 10 mensen te krijgen.
0: Dios te llama 40.
1: Moet God 40 roepen.
0: Maar Dios zijn 100 personen.
1: Dat God 100 mensen krijgt.
0: Dios ook jammer 400 personen.
1: Moet hij 400 mensen roepen.
0: Maar Dios zijn 1000 personen.
1: Dat God 1000 mensen krijgt.
0: Dios ook jammer 4000 personen.
1: Moet hij 4000 mensen roepen.
0: Si Dios que 10,000.
1: Als God 10.000 wil.
0: Dios ook jammer 40,000 ende.
1: Moet hij 40.000 mensen roepen.
0: Dus 30,000 nota escuché.
1: 30.000 luistert niet.
0: En dat ik hoop dat nooit jij 10,000 het escucha.
1: En heel veel pijn luistert die 10.000 wel.
0: Maar Dios zijn 100,000 ende, Roman.
1: Zo gaat dat God 100.000 kan krijgen.
0: Dios ook jammer 400,000 ende.
1: 400.000 mensen roepen.
0: Even hard dan.
1: Laten we even serieus zijn. Het zijn alle mensen die hij geschapen heeft. De duivel heeft geen enkel geschapen. Uiteindelijk is hij de winnaar, want hij heeft meer dan God. Ziet u?
0: En dat in de campagne.
1: Hij houdt geen campagne.
0: En dat predica.
1: Hij predikt niet.
0: En dat encanta.
1: Hij komt niet zingen.
0: En dat is oración.
1: Hij bidt niet.
0: Waar het wat in Dios.
1: Hij wacht alleen maar dat je God afwijst.
0: Hallo, klaar, kawa.
1: Hallo, dan is het klaar.
0: En Dios tapé.
1: God afwijzen, ontmoet je hem.
0: Dat doe ik hem in dat ding.
1: 2 wegen zijn.
0: Sinta kuné.
1: Als het niet met hem is.
0: Dat Dios, amen.
1: Is het met God, amen. Als je niet beslist om bij God te komen, dan ben je in de val van de vijand gebleven. Met alle goede dingen die jij goed noemt, maar ze zijn net als mais voor de duiven. In de eerste week dat God geschapen heeft, God heeft bijna alles geschapen.
0: Satanás, después que Dios, Bijbel mensen pisar, que Dios admira y turco estaba tan bon.
1: God heeft gezien en hij zag dat alles goed was.
0: Satanás abajo.
1: En de Satan Dios ging
0: acaba,
1: God was klaar, God is weggegaan. En nu begon hij. Om te beginnen is, zei hij
0: mundo,
1: dat de wereld
0: de evolution.
1: Door evolutie is geschapen.
0: De Big Bang.
1: De Big Bang.
0: Dat is een explosie.
1: Er was een explosie. Zo groot. In het universum.
0: En
1: deze mooie wereld is daaruit voortgekomen.
0: Un solo,
1: met een zon.
0: Un luna,
1: en een maan.
0: Perfectamente.
1: Die perfect zijn.
0: Imaginabo,
1: stel je voor.
0: Voor de un explosion,
1: vanuit een explosie.
0: Is al mundo así na bonita
1: is er zo een mooie wereld gekomen als wij die hebben.
0: Casi como que está tentando, Roma. Casi está tentando.
1: Het verleidt mij bijna.
0: Maar we buscan dynamiet.
1: Om een dynamiet te zoeken.
0: Maar je sloperij hier.
1: En dan ga ik naar een sloperij hier.
0: Maar zit de explosie in de vorm van een mundo.
1: Als een explosie zo'n wereld kan vormen.
0: Maar met dynamiet moet je bij sloperij.
1: Ik neem een dynamiet en ga naar de sloperij. Waar er zoveel stukken, onderdelen van auto's.
0: Zend
1: de
0: dynamiet.
1: Ik doe mijn dynamiet aan.
0: Ben je de sloperij?
1: Gooi het in de sloperij.
0: Een Rolls Royce.
1: En ik moet een Rolls Royce eruit halen.
0: Wat is die explosie?
1: Want als explosie.
0: Dat vormt een mundo perfecto manier.
1: Een perfecte wereld als dit kan creëren.
0: Moet die 6000 jaar draaien door zijn as.
1: En 6000 jaar draait hij om zijn as.
0: Sin draai-bai.
1: Zonder uit te schieten.
0: De meest zo'n camino que Dios apone.
1: Dezelfde plek waar God hem geplaatst
0: heeft. Einde te.
1: Nog steeds is hij
0: 24 uur perfecto.
1: 24 perfecte uren.
0: Die 25.
1: Het is nooit 25 geworden.
0: Of 21.
1: 24
0: uur in la queda.
1: 24 uren
0: is het klaar.
1: 12.
0: Si es dos horas cur.
1: 12 dag, 12 nacht.
0: Roman, dat Dios posee, amen.
1: Alleen God kan dat doen.
0: Ahora en la school, universidad.
1: Vandaag op school, op de universiteit.
0: Dat is hier, jongen die nos.
1: Leren ze onze kinderen. Dat de wereld ontstaat door een explosie. En de vraag is zeker.
0: Den examen.
1: Op het examen. Wie heeft de wereld gemaakt? Alleen die vraag krijg je 10 punten voor. En ook al weet je dat het God is. Om die 10 punten te behalen. Laat me maar schrijven evolutie.
0: Roman,
1: je bent bezig je geweten te verraden. Want het is geen evolutie. Het is God die geschapen heeft. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dat depende de quanto wordt geloofd in Dios.
1: Het is afhankelijk van hoeveel je op God vertrouwt. Mensen hebben geschreven evolutie en ze zijn toch afgewezen. En mensen hebben schepping geschreven en ze zijn geslaagd. Want als ze staan voor God, staat God voor hun
0: ook.
1: De duivel falsificeert alles. God heeft gezegd. Een dag eindigt aan het eind van de middag.
0: Diabel die no.
1: De duivel zegt nee.
0: Ah, mi te pone cambio. Jesús hoy en noche.
1: Ik laat het 12 uur in de nacht verwisselen.
0: Para no dice en todo mundo.
1: Om niet te zeggen de hele wereld.
0: Mayoría gente.
1: De meeste mensen.
0: Quieren.
1: Geloven.
0: Un día te cambia.
1: Dat een dag verandert.
0: Jesús hoy en noche.
1: 12 uur in de nacht.
0: Ando vamos a sacar la cambio mis teologi.
1: En om dat te weten heb je een horloge nodig.
0: Si teologi,
1: als je geen horloge
0: hebt,
1: weet je niet dat de dag is omgegaan.
0: Hermana, es tanto que creen en Dios,
1: degene die in God geloven,
0: scur,
1: weten dat wanneer het donker wordt,
0: dia cambia.
1: Dat
0: amen.
1: De dag voorbij is. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dat duro.
1: Het is hard. Maar het is de waarheid.
0: Costumbre, hermano, hace, no cambia cosa.
1: De gewoonte heeft niets veranderd.
0: Zie je
1: niet dat de dieren exact weten wanneer de dag verandert? Zij gaan wel rusten. Want God heeft het in een systeem geplaatst. Ze hebben geen horloge. Maar ze weten dat de dag voorbij is. Wanneer de dag weer begint. Mensen kunnen in de war raken. Maar de haan niet.
0: Het
1: begint vroeg te kraaien. Naast mijn huis is er een haan die is volgens mij dronken. Hij heeft zijn tel kwijtgeraakt. 8 uur, 11 uur in de nacht. Ik zeg, hij heeft behandeling nodig. Want de haan zingt de hele avond. Hij is blij. Dus wij moeten begrijpen dat God alles correct heeft gemaakt. Als je even stil zat
0: en kijkt naar de wereld,
1: als we even stil zaten en we kijken, heeft de vijand heel veel dingen veranderd. Waarom verandert hij ze? Want wanneer hij jou informeert en je leeft volgens zijn wil en als God jou zegt en je weigert het advies van God,
0: dan
1: is de definitie dat je kiest om te zijn waar hij is. Als God zegt tegen je, sta op. En de duivel zegt tegen je, blijf zitten. En je blijft zitten. Heb je niet geluisterd?
0: Want
1: als je hebt geluisterd, dan zou je niet ervoor kiezen om de vijand gehoorzaam te zijn. Zodat wij begrijpen. De Satan heeft mensen voorgelogen dat wij van de apen zijn. Mensen geloven dat trouw. Dat mensen afstammen van de apen. Gelooft u dat? Vind je het niet een belediging? Wij van de apen. Heb je een aap van dichtbij gezien? Laten we even serieus zijn. Mensen
0: zeggen,
1: wij komen van de apen.
0: Amen.
1: God zijn hand heeft mij geschapen. Als ze willen geloven dat ze van de aap komen, oké.
0: Amen.
1: Ik niet.
0: Dios suman poderoso.
1: God zijn machtige hand. Heeft mij geschapen.
0: En
1: hij heeft die aap geschapen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Laten
1: we even serieus zijn met het aapgedoe.
0: Bij de dierentuin.
1: En ik zie de
0: aap.
1: Ik lijk helemaal niet op jou. En niets. Waarom? Want hij wil, de Satan wil simpelweg de weg
0: veranderen.
1: Hij wil de dingen van God veranderen. God heeft gezegd. De man en de vrouw zullen trouwen. En ze zullen één vlees worden. De duivel zeg ik verander. Vandaag man en man, vrouw en vrouw. God heeft ons dat niet geleerd. Maar het is iets dat men zelfs druk oplegt. Kan je begrijpen waarom de vijand zoveel mensen hier heeft staan? Alleen maar zij die daar zijn zullen voor altijd kunnen leven. Want God heeft zijn voorbeeld gegeven. De vijand is degene die ons voorliegt. Om te begrijpen dat de duivel
0: geleefd
1: heeft, hij heeft mensen voorgelogen. Maak je geen zorgen. Wanneer je sterft, ga je gelijk naar de hemel. Gisteren hebben we het onderwerp gehoord. De Bijbel heeft ons laten zien dat geen mens naar de hemel gaat wanneer ze sterven. Jezus zelf is niet
0: gegaan.
1: Hij is gegaan nadat hij is opgestaan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Laat
1: niemand u misleiden. Als je niet opstaat in de eerste opstanding, ga je niet. Als je dood, kan je niet eens gaan. Om te begrijpen, mijn geliefden, als je van plan bent om te gaan,
0: moet
1: je dit platform verlaten.
0: Toestaan
1: dat Jezus
0: leidt.
1: Opnieuw geboren worden en dit platform betreden. vragen aan de geest van God om je trouw te houden. Zodat je hier mag sterven. Dat als je hier mag sterven.
0: Ora Jesus vem.
1: Dat wanneer Jezus komt, dat je weer zal opstaan. Als je blijft leven wanneer Jezus komt.
0: Degene
1: die blijven leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Maar hier. Dus hier, als je hier blijft. Zij levend of dood. Hier is het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Daar, mijn broeders en zusters, dood of levend, verloren zal je gaan. Daar is
0: redding.
1: Daar is redding. Niemand kan voor u
0: kiezen.
1: Uw echtgenote of echtgenoot kan gaan. Vriend of vriendin kan
0: voor
1: u gaan. Uw baas van het werk kan niet voor u gaan. Uw buur kan niet voor u gaan. Niemand kan voor u gaan. Als je gered wil worden, moet je het zelf doen.
0: Dios,
1: God,
0: no por gaña,
1: kan niet liegen.
0: Dios,
1: God,
0: no por cambia,
1: kan niet veranderen.
0: Dios,
1: God,
0: no ta gente para arrepentir,
1: is geen mensen om tot bekering.
0: Dios, no ta su fout.
1: God is geen mens om tot bekering te komen.
0: Falla.
1: God maakt geen fout. Hij faalt niet.
0: Dios, no por jalar su palabra atrás.
1: God kan zijn woord niet terugnemen.
0: Y Dios nunca te muri, man.
1: En God sterft nooit.
0: Nos te muri.
1: Wij sterven.
0: Por motivo de pica.
1: Door de zonde.
0: Pero Dios nunca te muri.
1: Maar God sterft nooit.
0: Tu va comprender de ahora, ey.
1: Het is dat je kan begrijpen.
0: Die kon Dios de papi manera de papi ag.
1: Waarom God spreekt zoals hij spreekt vandaag. Maar je
0: moet comprender dat de pica, man.
1: Om ons de serieusheid van de zonde te doen begrijpen.
0: Ainda hoop ik die nog eens een realiseren.
1: Velen van ons kunnen het nog niet realiseren. De zonde heeft de mensen gescheiden van God. Wist u dat de zonde een wet is? De Bijbel zegt de zonde is een wet. Waarom? De wet is iets dat simpelweg daar blijft.
0: Elimineer een andere lei.
1: Totdat je het wegdoet met een andere wet. Dus je kan de wet niet
0: wegdoen.
1: En je mening plaatsen.
0: Of smaak die ende.
1: Of de smaak van een mens. Stel je voor dat ze morgen een wet
0: uitbrengen.
1: Morgen brengen ze een wet uit. Dat alle wetten.
0: Die luz corra,
1: van een rode licht.
0: Parkeer,
1: van parkeren.
0: Acaba in Holanda.
1: Weg is uit Nederland. Halleluja.
0: Ah, sí. Halleluja. Wat is die chaos dat je tegen de mensen
1: zegt? Weet je hoeveel chaos dit brengt? Wanneer ik bij het rood
0: licht
1: kom. Wanneer het me laat doet stilstaan omdat het een wet is. Ik zorg ervoor dat ik snel voordat het groen wordt. Ik ga niet eens langzaam rijden. Want als ik zelfs doorga. En de politie ziet me. Dan krijg ik geen boete.
0: Dat is niet begrijpen, man. Irmão, para boa marcha de vida, para boa marcha, para bem-estar.
1: Ten goede van het leven.
0: Irmão, meste tem regras com lei, amém?
1: Moeten er regels en wetten zijn.
0: Meste, irmão.
1: Het is nodig.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Para nós ter liberdade escolher.
1: Want we hebben de vrijheid om te kiezen.
0: En to para regular com lei.
1: En om alles te reguleren.
0: Deus meste a usar lei, irmão.
1: Moet God wetten gebruiken.
0: Dank je, Deus.
1: God zij dank. Voor de wet van God. Dat op zijn minst. Sommigen respecteren het. Om te kunnen leven. God zij dank. Waarom? Als God geen regels heeft geplaatst. Dan is deze wereld al lang voorbij. Maar God zij dank. Voor de wet van God. Weet u waarvoor mensen het meest voor vechten? De wet van God. alle manieren zoeken zij het om het te elimineren.
0: Es un detrás de tu reina na kita diabel.
1: Degene die achter al deze mensen zijn is de duivel.
0: Diabel te un que elimine ley de Dios.
1: De duivel is degene die de wet van God wil teniet doen.
0: Pablica es un DJ.
1: Om die van hem toe te passen.
0: En dus un DJ dat simplemente ley de pecado.
1: En die van hem is simpelweg de wet der zonde.
0: Tenebo de pecar.
1: Hij houdt je in de zonde.
0: Esclavizado de
1: je. Hij maakt je tot slaaf.
0: Como es que Dios papia.
1: Maakt niet uit hoeveel God praat.
0: Bombo bai.
1: Je kan niet weggaan.
0: Romana è violation de ley de Dios.
1: De overtreding van de wet van God.
0: Apone qua benosa de pecar.
1: Heeft gemaakt dat wij vandaag in de zonde leven.
0: De
1: Bijbel zegt ons.
0: Quien practica pecar.
1: Wie de zonde doet.
0: Ta quiebra ley.
1: Is degene die de wet breekt.
0: Quei diablo che tiene.
1: Dat is wat de duivel
0: wil.
1: Hij wil dat de mensen de wet van God overtreden. Waarom? Wanneer je de wet overtreedt, dan is jouw dood hier verzekerd. Wanneer je de wet van God overtreedt, verdien je de dood. Waarom? Want de zonde is overtreding van de wet. En het loon van de zonde is de dood.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pero va que Dios de amor con esta papi cubo de noche.
1: Maar kijk hoe de God van liefde tot je spreekt.
0: Dios que va por realizar.
1: God wil dat je realiseert.
0: Con nuestra pecan, de verdad.
1: Dat wij allemaal hebben gezondigd.
0: Y nos turbe de ser muerto.
1: Wij verdienen allemaal de dood.
0: Pero me dice que no va a pecar si me han pasado.
1: Ik weet.
0: Me dice que no va a pecar si me han pasado.
1: Ik weet zeker dat je afgelopen week hebt gezondigd.
0: Me dice que no va a pecar si me han pasado.
1: Ik weet zeker van vorig jaar.
0: Dos años pasado.
1: Twee jaar terug.
0: Toch moet de Bijbel.
1: En toch leef je nog.
0: Pa gracia.
1: Door de genade. Niet omdat je niet zondigt. Niet omdat je een goede zondaar bent.
0: No.
1: Of dat je goed weet te zondigen.
0: Juist. Gracia.
1: Genade.
0: Heeft
1: je nog een kans gegeven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si Dios aplica justicia, mis hora,
1: als God gelijk zijn oordeel zou vellen.
0: Ruben, quizás no se llega de edad aquí mes,
1: con usted misschien dit, deze leeftijd niet behaald.
0: Pero si no se llega,
1: maar als we het hebben behaald. En we zondigen.
0: Dank je Dios, Roman.
1: God zij dank.
0: Dank je naar Jezus.
1: Dankzij Jezus.
0: Qua paga picana di ser humano, di mondo
1: intorno. De zonde van de wereld heeft betaald.
0: En to purba na salvab.
1: En probeert om u te redden.
0: Danus.
1: Het is niet wij.
0: Quindi paga.
1: Iemand heeft betaald.
0: Su nombre da Jesús.
1: En zijn naam is Jezus.
0: Tu avete un espacio.
1: En hij geeft ons de ruimte.
0: Para comprender.
1: Om te begrijpen. De Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood. Als we allen gezonden
0: zijn,
1: moesten we al sterven. Maar als we niet zijn gestorven, is het omdat God onze kans wil geven. Om te kiezen om te stoppen met zondigen. En te gaan bij Jezus. Amen. Het is moeilijk om gered te worden. Want de mens vindt het fijn. De vrijheid om zelf zijn wil te bepalen. God zijn wil is zo gevaarlijk. Dat we zelfs één fout begaan. En we zijn er niet meer. Eén.
0: Lei.
1: De wet.
0: Dat een regel fijo.
1: Is een.
0: Fijo, directo,
1: is een wet dat recht is.
0: Het is informatie.
1: Na qual tu waaraan iedereen zich moet onderwerpen.
0: Tu rende, Romana.
1: Iedereen.
0: Oponia,
1: dus, maar het kan gebeuren.
0: Expressa,
1: dat de wet wordt uitgedrukt.
0: Of, skibi,
1: of geschreven.
0: Pero tu rende, tingu,
1: maar iedereen moet het respecteren.
0: Awor.
1: Nu.
0: Birma, elei,
1: deze wet moet altijd geplaatst worden door een autoriteit dat superieur is. Met andere woorden, de overheid past een wet toe. Wij als inwoners moeten die wet gehoorzamen. Want als we die wet overtreden, worden wij voor de rechtbank gebracht. En de rechtbank moet dan met ons onderhandelen. Moet ons dan oordelen, want wij hebben de wet overtreden. Als we die wet moeten veranderen. Als we het moeten wegdoen. Kan een autoriteit die lager gesteld is niet
0: dat.
1: Wij als inwoners kunnen niet zeggen we gaan deze wet wegdoen. We kunnen dat niet. Want wij gezamenlijk hebben de overheid daar geplaatst. En wij erkennen hen als de autoriteit dat boven ons zit. Als er iets moet veranderen. Als het een veranderd moet worden. Kunnen alleen zij dat doen.
0: Amen.
1: Alleen zij kunnen dat. De autoriteit die daaronder zit, kan het niet doen. En deze wet is nationaal. Nederland alleen.
0: Internationaal.
1: Europa.
0: Universal.
1: De gehele wereld. Maar de vorm is hetzelfde
0: gebleven.
1: Een autoriteit dat bovenaan staat, moet het plaatsen.
0: Is hoe menor?
1: Degene die daar onder is, kan het niet wegdoen. Die moet het gehoorzamen.
0: Amen.
1: Amen. Het is dat u begrijpt waar ik naartoe ga. Volgens de Bijbel. Exodus 20.
0: 1-7.
1: Ik ga het even parafraseren.
0: Dios aplica a fascibi su ley.
1: God heeft zijn wet geschreven.
0: Dos bielas kibie.
1: Twee keer heeft hij het geschreven.
0: Kom.
1: Waarom?
0: Pues otro cuadro me pía Moisés en dos tablas de piedra.
1: Mozes kreeg eerst twee stenen tafelen.
0: El dalda pau kibra.
1: Hij heeft ze kapot geslagen.
0: Como tipo de manera que la rabia.
1: Door zijn boosheid.
0: El bingue prote el ley de amor pe pueblo.
1: Hij kwam met de wet van liefde naar het volk.
0: Pueblo estaba tratando de picar. Formal.
1: En het volk was in een grote zonde. Hij zegt, jullie zijn het niet waardig en heeft het kapot geslagen. God zegt, je hebt het nodig, het is belangrijk. Kom weer met twee stenen en ik schrijf het weer. Mozes kon de wet van God niet voor God schrijven.
0: Want
1: niemand kan de wet van God noteren. Amen. God moest het zelf schrijven. Op twee stenen tafelen en hij gaf het aan Mozes. Ik wil u laten begrijpen dat de vijand hiermee speelt. Vele mensen zeggen je vandaag dat God de wet van God niet
0: meer kent.
1: Net is wat de vijand wil dat de wereld
0: gelooft.
1: Als God de superieure autoriteit is, het maximum, kunnen mensen zijn wet niet veranderen. Je moet groter zijn dan God om God zijn wet te kunnen veranderen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Want
1: zo functioneert het hier beneden ook. Als het parlement een wet zet, kunnen mij en mijn gezin de wet niet wegdoen. Hallo? Ik kan zeggen dat ik het niet gehoorzaam. En ze beboeten mij. En ze zetten me in de gevangenis. Maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet
0: wegdoen.
1: Want de wet van God.
0: Die
1: God geschreven
0: heeft.
1: Met zijn eigen vinger. Twee keer. Mensen kunnen het niet
0: veranderen.
1: Mensen kunnen het ook niet veranderen.
0: Amen.
1: Amen. Maar dat is wat de Satan mensen doet geloven. Hij zegt je, de wet van God telt niet meer. Die wet is er niet eens meer. Simpelweg. Deze mensen hebben niets begrepen. De wet van zonde. Want Paulus zegt, de wet is als de zonde is als een wet. Romeinen 8. Je kan het lezen wanneer je thuis bent. Paulus zegt, ik zie twee wetten in mij strijden. Eén wet van zonde. En één de wet van God. Waarom wil ik je uitleggen dat zonde een wet is? Want vanaf het moment dat de zonde in je leven komt, is de duivel degene die heeft gezorgd dat de zonde deel van ons leven is.
0: Un poder superior die diabel, Lucifer.
1: Alleen een macht dat hoger is dan de duivel. kan de wet van zonde weg
0: of cambier,
1: of veranderen
0: of eliminer.
1: Of elimineren. Kunt u mij volgen?
0: En
1: die persoon is God.
0: Ser humano que bom,
1: er is geen enkele menselijk wezen hier op aarde
0: que
1: die de wet van zonde kan wegdoen.
0: Maakt niet
1: als ze een selectie van maken.
0: Ze kunnen het niet
1: Ze kunnen het niet wegdoen.
0: Je hebt een
1: autoriteit dat superieur
0: is. Jesus
1: kan stabiliseren. Degene die de wet ingesteld heeft.
0: De persoon is Jezus.
1: En die persoon is Jezus.
0: Daarom
1: moest hij komen.
0: En voor een engel.
1: Hij kon geen engel sturen. Hij kon niet een cherubim
0: sturen.
1: Of een serafin.
0: Hij
1: moest zelf
0: komen.
1: Want hij is superieur. Om die wet weg te doen. Voor zover ik hem ken. Niemand haalt een wet weg. En laat het leeg. Nee. Als een wet
0: weghaalt.
1: Is het om een andere wet in te stellen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Terceiro, man.
1: Denk erover na.
0: Heel
1: vaak wordt het aangepast.
0: Dus, kan je dat die lei?
1: Dus waar er een wet is.
0: En mensen
1: zijn gewend aan een wet.
0: Lakabashi.
1: Je kan het niet leeg laten.
0: Chaos.
1: Het is een chaos. Je kan het aanpassen.
0: Cambier.
1: Veranderen.
0: Pero me zit die lei, man.
1: Maar er moet een wet zijn. Er moet een regel zijn. Dat de dingen goed lopen.
0: Zit daar Jesus abini?
1: En toen Jezus kwam, is hij gekomen om de wet van zonde te niet te doen.
0: En om zijn
1: wet opnieuw in te stellen.
0: Amen.
1: Amen. Daarom heeft hij gezegd, ik schrijf het dit keer in je hart. Wanneer Jezus de wet van zonde uit je leven haalt. Je bent gewend om hier te zondigen.
0: Een mal costumbre.
1: Een slechte gewoonte.
0: Je
1: haalt het weg door een goede gewoonte. Maar doordat je gewend bent om te zondigen. Wil God dat je begrijpt. Dat hij je hier naartoe brengt. En hier leert hij jou om zijn wil
0: te
1: doen.
0: Amen.
1: Want de zonde is een wet.
0: En
1: alleen God kan het niet
0: doen.
1: God is superieur boven de Satan. Dat wil God dat je begrijpt. Het lijkt alsof hij je lastig valt en vermoeid.
0: Marcos capítulo 10.
1: Marcos hoofdstuk 10.
0: Marcos capítulo 10, versículo 17.
1: Marcos hoofdstuk 10, vers 17.
0: Oké? Okay. Marcos 10, 17, het is assim. E ora com esta, Jesus estava da sala e vai para seguir seu caminho. Homem a correr bem, cerca de e a cair na rodilha, sudilante e apontre. Bom maestro, que como mestre raci para heredar vida eterna?
1: En toen hij, zijnde Jezus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de grootste vraag.
0: Más importante.
1: De belangrijkste vraag.
0: La pregunta más urgente.
1: De meest urgente vraag.
0: Ora pregunta que abordo así.
1: Toen deze vraag werd gesteld.
0: Dios está en cielo.
1: Was God de Vader in de hemel.
0: Abis turando la que canta.
1: En hij zei tegen alle engelen die zongen.
0: Uta toca.
1: Die speelt.
0: Silencio.
1: Stilte.
0: Want
1: ik wil horen wat mijn zoon gaat
0: beantwoorden. Want
1: als een mens zo'n vraag
0: stelt,
1: dan verlamt de gehele hemel.
0: Want
1: af en misschien heel ergens anders zou je soms deze vraag krijgen.
0: Als het de oren hoeven, ik heb
1: dus toen deze jongeman kwam.
0: En
1: hij viel op zijn knieën.
0: Hij
1: zei tot
0: Maestro,
1: meester. Wat moet ik doen?
0: Om deel
1: te hebben aan de eerste opstanding.
0: Om
1: voor altijd te kunnen leven.
0: Om
1: God van aangezicht te kunnen
0: zien.
1: Zeg me wat ik moet doen.
0: Maar ik hoop dat je sincero.
1: Deze jongeman was heel zeker.
0: Hij
1: kwam op het juiste moment bij Jezus.
0: Ahora que tan joven.
1: Nu ben ik jong.
0: Él bien cerca es persona ideal.
1: Hij kwam bij de ideale persoon.
0: Cuarta Jesús.
1: En dat was Jezus.
0: Maar niet pastoor.
1: Geen enkele priester,
0: geen sacerdote,
1: geen priester,
0: no obispo,
1: geen bischop,
0: no conteste pregunte,
1: kan antwoord geven op
0: solamente Jesús.
1: Alleen Jezus.
0: Paso este camino,
1: want Hij is de weg.
0: Esta verdad,
1: Hij is de waarheid.
0: Y esta vida,
1: en Hij is het leven.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen. Es
1: Hij alleen kan antwoord geven.
0: Es joven aquí.
1: Deze jonge man,
0: flor de juventud,
1: in de bloei van zijn jeugd,
0: el parece que persona correcto.
1: Ging hij bij de correcte persoon.
0: De laatste pregunte.
1: En deze laatste vraag.
0: Maestro,
1: meester,
0: que comité incurasi,
1: wat moet ik doen
0: para mi haya vida eterna?
1: Om het eeuwig leven te beërven?
0: Versículo 18, Roma.
1: Vers 18.
0: Oh, Roma,
1: ik wil dat u begrijpt. Toen deze jongeman rende om te komen. Als je een rijke man ziet rennen.
0: Dan heeft
1: hij echt iets nodig. Want rijke mensen rennen niet. Als je een rijke man ziet rennen. Dan heeft hij iets nodig. Deze jongeman die rijk was. Die rende naar Jezus toe. Met andere woorden, ik kan deze kans niet voorbij laten gaan. Het is mijn moment. Nu is het de tijd van redding. Ik wil weten. Wat moet ik doen? Om voor altijd te kunnen leven.
0: Vers 18.
1: Jezus vroeg hem. Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Jezus heeft hem gelijk gecorrigeerd. Niemand is goed. Allen hebben gezondigd. Allen ontbreken de
0: heiligheid.
1: Alleen God is goed. Je bent bij mij gekomen. Maar ik breng je bij God. Ik zal je de woorden van God geven als antwoord. Ik zal je de wil van God laten weten. Want alleen God kan je voor altijd laten
0: weten.
1: Niemand kan
0: dat.
1: Niemand.
0: Geen dokter.
1: Geen enkele dokter. Geen specialist. Niemand. Alleen God.
0: Amen.
1: Amen. Je kan niet voor eeuwig leven gescheiden van God. Als je van plan bent eeuwig te leven,
0: heb
1: je God nodig. Er is geen andere manier. Je kan niet gelukkig worden gescheiden van God. Je kan blij worden. Je kan vreugde hebben. Maar om gelukkig te zijn alleen bij God.
0: Amen.
1: Amen. God heeft u en mij geschapen. Dat wij bij hem gelukkig kunnen zijn. Wat je daar zoekt om jou gelukkig te maken. Je vindt het niet gescheiden van God. Als je mij niet gelooft. Probeer je het met geld. Heel veel geld als je
0: hebt.
1: Je probeert het met mensen. Je verandert elke week van iemand. Je probeert het met bezittingen. Je verzamelt ze om je heen. Wanneer de dood intreedt, sterf je ongelukkig. God heeft ons geschapen om gelukkig te zijn bij Hem. Om te begrijpen. Hij heeft ons niet geschapen om een andere God gelukkig te maken. Hij heeft ons geschapen zodat wij Hem gelukkig kunnen maken. Wetende dat Hij een God van liefde is. Hij kan niet van zichzelf houden. Hij heeft ons geschapen om ons lief te hebben. De duivel wil. Als de duivel mensen wil, laat hem ze maar gaan maken. Maar nee, hij steelt die van God. Want mensen luisteren naar hem. Mensen willen niet naar God luisteren. Maar God dwingt u niet. Jezus heeft gezegd. Alleen God.
0: Dat doet een vida eterna.
1: Geeft eeuwig leven.
0: Romano, want de vraag van onze vida is: algo, wat te buscar, algo.
1: merkt u niet op dat, u, dat wij in ons leven iets
0: zoeken?
1: Je wil een nieuwe auto. Je hebt de auto. Je begint de auto te wassen.
0: Daar
1: haal je de banden weg en je was ze zelf helemaal. En je staat 's morgens op en je kijkt als die auto er is. Zie je die auto? Begint oud te worden. Hier een roes, daar een schram.
0: Ja, een auto, ja. Ja, een auto, ja.
1: En dan is het niet meer die auto van toen.
0: Ja, mijn kelabje waarom?
1: Ik wil het niet meer wassen.
0: Papa, comprende.
1: Dat je begrijpt.
0: Romano, nos felicidad no depende de constant con nos
1: ding. Ons geluk is niet afhankelijk van de dingen die wij hebben.
0: Romano, nos felicidad depende de hecho que nos haya Dios.
1: Ons
0: amen.
1: Geluk is afhankelijk van het feit dat wij God hebben gevonden.
0: Maar cosa no importa qué está, importa auto, importa casa, Romano, lo que está.
1: Maakt niet uit wat het is, een huis, een auto of wat het ook is. Je hebt het vandaag. Je bent heel enthousiast.

0: manier om voor eeuwig.
1: Er is geen andere manier om eeuwig te leven. Als je de geboden van God niet wil naleven, dan zeg je tegen God, ik wil niet eeuwig leven. Want dan wanneer we naar de hemel gaan in het huis van God, dan gaan de dingen zoals God het wil. Wanneer ik hier in Nederland, we kunnen zeggen wat we willen. Maar de overheid beslist hoe het feest afloopt. Zij beslissen hoe de stroom loopt. Het water. Het huis. En betaal maar niet. Zij bepalen het. Want zij betalen.
0: Wie betaalt, wie zegt.
1: Mijn geliefde
0: broeder,
1: wanneer we in de hemel komen, zij
0: om
1: de
0: wil
1: van God te doen, hebben geen probleem. Maar degene die de wil van God hier beneden niet willen doen, waarom God ze dwingen om ze straks daarboven in een probleem te brengen? Ze hebben God toch al laten zien dat ze het niet eens zijn met zijn wil. Ze zijn niet eens met zijn wil. Waarom zal God hen moeten dwingen? Om de hemel tot een hel te maken voor hen? Nee. God laat ze waar ze gekozen hebben om te zijn. Want één ding is zeker. Hier kan je je strijd hebben. Je kan vechten. Je kan alles doen wat je wil. Je kan de geboden van God hier niet bewaren. Als je de geboden van God wil
0: heiligen. Halleluja.
1: Moet je komen bij de enige die het heeft nageleefd. Op deze wereld is hij de enige die de geboden van God heeft nageleefd. En zijn naam is Jezus. Daarom kan hij jou leren. Daar kan je doen wat je wilt. Je kan zelfs zeggen dat ze niet bestaan. Maar hier geeft Jezus antwoord aan deze jongeman. Een oprechte jongeman. De Bijbel zegt, toen Jezus hem zag, had hij hem lief. Jezus zegt, ken jij de geboden?
0: No mata.
1: Niet doden.
0: No commete adulterio.
1: Niet echt breken.
0: No horta.
1: Niet stelen.
0: No doen een testimonio falso.
1: Geen valse getuigenis geven.
0: No kudisha. No fraude. No kudisha.
1: Niet.
0: Fraudeer?
1: Nee.
0: Oké.
1: Niet begeren.
0: Oké.
1: Je vader en moeder. Deze jongeman wil naar de hemel komen. Maar hij was nog niet gereed om de geboden van God na te leven. Hij heeft gezegd tot Jezus. Ik heb ze nageleefd vanaf ik klein ben. Met zijn mond. Maar hij ontbrak één detail. En dat is wat Jezus wil dat je begrijpt. Jezus heeft
0: benoemd
1: de zes geboden. Dat is het horizontale gedeelte. Die man voelde zich goed, want hij leefde de vier na. Maar hij had problemen met zijn naasten. Doordat hij oprecht bij Jezus kwam. Heeft Jezus hem lief gehad. Maar geliefden, Jezus heeft gezegd, één ding ontbreek jij. Sommigen van ons zitten hier en we ontbreken één ding. En dat is misschien de keuze om daar te zijn. Je weet alles al. Je hebt alles begrepen. Maar dit besluit wil je misschien niet nemen. Om vandaar van het platform te gaan. Om daar naartoe te gaan. Deze jongeman kwam bij Jezus. Jezus heeft gezegd. De geboden zijn nodig. Want dat is de wil van God. Ze representeren het karakter van God. Waar je gaat, zijn ze. Waar je het vindt, vind je God. Waar je God vindt, vind jij zijn wil. In zijn
0: geboden.
1: Je kan God niet scheiden van zijn karakter. Laat de vijand jou niet misleiden. De vijand heeft gemaakt dat er een oorlog is tegen de geboden van God.
0: Er
1: zijn mensen die zeggen, het is afgelopen, ermee, ze zijn gekruisigd. De geboden van God zijn niet gekruisigd aan het kruis. Ze kunnen niet gekruisigd worden aan het kruis.
0: Amen.
1: Amen.

0: Correcto, es un paquetito, un autoridad no. superior.
1: Denk eraan, degene die het kan wegdoen is iemand die superieur is.
0: Jesús estaba fungiendo como ende y ora y.
1: Jezus fungeerde als mens op dat
0: moment. En poquita mandamiento de Dios.
1: Hij kan de geboden van God niet weghalen.
0: Dat was de misie hij.
1: Daarom heeft hij
0: Dios te doen.
1: Alleen God is goed.
0: Siendo gente,
1: terwijl hij mens was.
0: En poquita voluntad de Dios, hermano.
1: Kan hij de wil van God niet wegdoen.
0: Dios es superior a la gente, hermano.
1: Want God is superieur boven de mens. En Jezus heeft tot hem gezegd: één ding ontbreekt u.
0: Vai,
1: ga.
0: Vende todo lo que botín.
1: Verkoop alles wat je hebt.
0: Y tu nena y pobernan.
1: En geef het aan de armen.
0: Y bin.
1: En kom.
0: Lo botín tesoro de cielo.
1: En je zal schatten in de hemel.
0: Bin y seguimi.
1: Kom en volg mij.
0: De Bijbel zegt,
1: nee, deze jongeman.
0: Hij stond met zijn gezicht naar de
1: platform. Jezus
0: praat tot hem.
1: Jezus
0: zegt,
1: kom. Hij was klaar. Toen Jezus zei, één ding ontbreek
0: je.
1: Ga en verkoop wat je hebt. Geef het je
0: geld.
1: Geef hem je geld.
0: Een medaille.
1: Je medaille. Geef hen alles. Kom terug. En je zal schatten hebben die nooit zullen eindigen. De jongeman hoort Jezus dat zeggen.
0: Maar heb je die banden?
1: En hij is maar hier naartoe gekomen. Hij was halverwege. Hij kon zijn goud niet laten. Hij kan zijn sieraden niet laten. Het leven dat hij had wilde hij niet laten. Hij kon het zondige leven niet achter zich laten. Om de wet na te leven was voor hem voldoende. Maar Jezus zegt nee, dat is niet genoeg. Verandering is voldoende. Daarom heeft hij besloten om Jezus te verlaten. Nooit meer is zijn naam genoemd in de Bijbel. Want deze jongeman, hij was halverwege. Hij zag de eeuwige dingen. Hij begreep dat daar het eeuwig leven was. Vanwege de dingen van de wereld. Keert hij zich om en laat het eeuwig leven.
0: Wat dan wil je?
1: Ga jij hetzelfde doen?
0: Wat dan wil je met zijn koos?
1: Zul je ook hetzelfde doen?
0: Wat Dios je maakt voor vida eterna.
1: Wanneer God jou roept voor het eeuwige leven.
0: Deze mondu kan ons niet bewegen.
1: In deze wereld waarin wij leven.
0: Diablo sigue a si uso de mentira en que ting.
1: De duivel zal zijn leugens blijven gebruiken.
0: Je laat een bon ejemplo aquí dan.
1: Een goed voorbeeld hier zo. Deze man vroeg, wat moet ik doen om voor eeuwig te leven? Jezus zegt, leef de geboden van God na. Vandaag heeft Satan een campagne tegen de geboden van God. Velen leven in zonde.
0: Pika formal.
1: Grote zonde, gruwelijke zondes. Want ze negeren de wil van God.
0: Predicatoren de predica.
1: Predikanten spreken.
0: Lei de Dios acaba.
1: De wet van God.
0: Quien acabe.
1: Is beëindigd. Wie heeft het beëindigd?
0: Bewaardo pecaba.
1: Om het te beëindigen.
0: Misschien superieur un poder, más grande que Dios.
1: Moet er een macht zijn groter dan God.
0: Pequita Dios leer.
1: Om God zijn wet
0: weg te doen. Jesus fungi como ende.
1: God.
0: Afungi como ende.
1: Hij fungeert als mens. En voordat hij stierf aan het kruis, hij is volbracht. Kijk naar zijn leven. Hij heeft altijd gezegd, ik doe wat mijn vader wil dat ik doe. Mijn vader heeft mij gestuurd. Ik wil afsluiten met dit gedeelte, om u eraan te herinneren. De leugen die verspreid is over deze wereld is dat Jezus zijn wet teniet heeft gedaan aan het kruis. Het is een leugen. Want ondanks hij een mens was, kon hij alleen maar sterven om de mensen te redden. Hij heeft een leven geleid zonder zonden.
0: Die falsificación va yendo rond.
1: Er gaat een vervalsing rond.
0: Pero van tuma, hipotéticamente.
1: Maar laten wij dit hypothetisch stellen.
0: No tiene ley.
1: Dat er geen wet is.
0: No está como un ejemplo entonces para comprender.
1: Geef alleen een voorbeeld om te begrijpen.
0: Van suponer que no tiene ley de Dios.
1: Stel nou voor dat er geen wet van God is.
0: Si no tiene ley,
1: als er geen wet is,
0: no por tu pica.
1: Kan er geen zonde zijn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pas op pica.
1: Want zonde.
0: Het quebramento de lei.
1: Is het overtreden van de wet.
0: Mi no puedo dar de un par de teléfono que no tiene.
1: Ik kan niet tegen een telefoonpaal aanlopen dat er niet is.
0: Mi no puedo hoca.
1: Ik kan niet
0: verbreken
1: in een zee dat niet bestaat.
0: Een glas water.
1: In een glas water.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet zeggen dat hij verdronken is in water. Er is geen zee.
0: Als er
1: geen wet is, kan er geen zonde zijn. Want zonde is de overtreding van de wet. Als er nu geen zonde is, omdat er geen wet is, kan er geen dood zijn. Want dood is het loon van de zonde. En zonde is het overtreden van de wet. Als ik die wet
0: wegdoe,
1: kan er geen zonde zijn. Als ik zonde
0: doe,
1: kan er geen dood zijn. Als er geen dood is, geliefde, hebben wij geen redder nodig. Waarom komt Jezus ons redden? Waarvan? Er is toch geen dood? Want er is geen zonde. Er is geen wet.
0: Er
1: kan ook geen zonde zijn, logisch gezien. Als er geen wet is, zie je, er kan geen dood zijn.
0: Si no te morto,
1: als er geen dood is,
0: Salvador.
1: Hebben wij geen redder nodig.
0: Y si nos, no te un Salvador,
1: als we geen redder nodig hebben,
0: que
1: waarom hebben we dan een kerk nodig?
0: Predica Kiko.
1: Om wat te prediken? Over wie?
0: Quien?
1: Voor wie?
0: Hermana, si nos, no te iglesia,
1: als wij geen kerk hebben,
0: eigenlijk gaan we nooit, está perdiendo tiempo.
1: Zijn we eigenlijk vanavond onze tijd aan het verspillen.
0: No perdí.
1: Niemand gaat verloren. Er is geen redder die ons komt
0: zoeken.
1: Want geen van ons zullen sterven. Want wij zijn niemand
0: verloren.
1: Want we hebben nooit een wet overtreden. Bent u het met me eens? Ziet u hoe ver het kan gaan? De campagne dat de duivel houdt dat er geen wet is. Mijn broeders en zusters, elke dag sterven
0: en
1: mensen. Want tot nu toe is de wet van de zonde dat het loon van de zonde de dood is.
0: Maar Dios stop ik hoor.
1: Zodat God
0: dit kan beëindigen,
1: moet hij die wet wegdoen. En hij gaat het wegdoen.
0: Maar
1: hij wil u en mij eerst bevrijden. Uiteindelijk. Wanneer God ons probeert weg te halen van de zonde, zal de zonde ons voor altijd bij God weghouden. Bent u het eens met mij? Wil je dat de zonde je voor altijd weghoudt bij God? Laat me de handen zien van degenen die het wel willen.
0: Pastor, ik ben ziek.
1: Dominee, ik wil het wel. Hoeveel van ons wil dat Jezus ons
0: hielp brengen?
1: Wilt u opstaan om dat besluit te nemen?
0: Maar om te
1: ik heb het begrepen. Het is een wet.
0: Si Dios quita ley de pica,
1: als God de wet van zonde weghaalt, is het om jou te leren zijn wet toe te passen.
0: Vida,
1: en dat produceert het leven.
0: Vida eterno,
1: het eeuwig leven.
0: Jesus
1: zoals
0: Robin.
1: Jezus heeft beantwoord.
0: Robin,
1: ik hoop niet dat u weggaat als deze jongeman.
0: Bij costa di mundo.
1: Voor de dingen van de wereld.
0: Ze kunnen in mundo locaba.
1: Want de dingen van de wereld komen ten einde.
0: Abo locaba la ganang.
1: Of jij gaat weg en je laat ze achter. Hou de hand van degene naast jou. Weet dat je niet alleen er niet alleen voor staat. Aan het einde van deze campanha.
0: Se abre noite, vai volver tende Deus sustenta para o cubo personal.
1: A gente vai na van da stempa God weer heb gehoord die persoonlijk tot jou sprak.
0: E vamos ver o que vale a pena alcançar a plataforma.
1: En je ziet dat het waard is om deze platform te behalen.
0: Sábado o rosto em bautismo.
1: Sábado aanstaande hebben wij een doop.
0: Já tem vários sedes que entregaram a vida cá.
1: Er zijn al verschillende mensen die hun leven hebben gegeven. Por mim como
0: vai pedir não um papel.
1: Als je dat wil, ga naar achter.
0: Straks,
1: vraag een papiertje en noteer je naam.
0: Zeg Jesus,
1: en zeg Jezus.
0: Ik entrega mi vida.
1: Ik wil mijn leven aan u geven.
0: Ik heb vos gegeven mijn nummer de boek die vida.
1: Ik wil dat u mijn naam schrijft in het boek des levens.
0: Si algo pasa mes,
1: dat als er iets mag gebeuren.
0: Lo mirabo cara a cara.
1: Dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige God.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Dank u, papa, per conosco benoci.
1: Bedankt dat u vanavond tot ons hebt gesproken.
0: Dank u, per mostrano, Señor.
1: Dank u wel dat u ons hebt laten zien.
0: El camino para vida eterna.
1: De weg naar het eeuwig leven.
0: Dank u, per presentar a verdade, Señor.
1: Bedankt dat u uw waarheid hebt gepresenteerd.
0: Joaquim, nos coração.
1: Dat ons hart heeft gebroken.
0: Señor, nos toquece, maneira, jovene, que hace.
1: Heer, wij willen niet doen als deze jonge man.
0: Su mejor oportunidad.
1: Zijn beste gelegenheid.
0: Ela pentefo, Señor.
1: Heeft hij weggegooid, Heer.
0: Pa costa de mundo.
1: Voor de dingen van de wereld.
0: Eterno, Señor.
1: O eeuwige Vader.
0: Papá, nos.
1: U hebt tot ons gesproken.
0: Nos escucha.
1: Wij hebben geluisterd.
0: Nos que obedecemos.
1: En wij willen gehoord
0: hebben.
1: Help ons, Heer.
0: Tome decisão.
1: Om het besluit te nemen.
0: Abandone a plataforma que te representa morto, ei.
1: En het platform dat de dood representeert te verlaten.
0: E pedir guia para o Espírito Santo.
1: En te komen onder de leiding van uw Heilige Geest.
0: Na a plataforma que te representa a vida eterna.
1: Naar het platform dat het eeuwig leven
0: representeert.
1: Dank u wel dat u ons gebed hebt verhoord.
0: Het
1: is ons gebed in de naam boven alle namen. De naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Zeg degene
1: die zijn handje vasthoudt.
0: Laten
1: we gaan voor het eeuwig leven.